waren Goldburn, Messenger en Desire, stukken van Juri Honing, door het Juri Honing Acoustic Quartet en trompetist Matthias Eijk. In het volgende onderdeel hoort u Dakota, een werk van Matthias Eijk, gevolgd door Mina Daisky van Juri Honing. Dit zijn Matthias Eijk, trompet, en het Juri Honing Acoustic Quartet, bestaande uit Juri Honing zelf, tenorsaxofoon, Wolfert Brederode, piano, Gulli Gudmundsen, bas, en Joost Leibaard, drums.

Dank jullie wel. Volgens het CAO van ons contract zijn we niet toegekomen aan het laatste stuk. Ja, we willen best nog een uurtje door. Echt waar trouwens. Maar er speelt ook nog een band na ons. En ik geloof dat het is een beetje uit de hand gelopen. Al meteen vanaf het begin, zoals het hoort natuurlijk. Hè. Het moet allemaal een beetje uit de hand lopen. Ik wil even nog deze waanzinnige... we hebben elkaar ontmoet vanmiddag om 3:00. En toen hebben we, ik denk, ongeveer 42 minuten gerepeteerd. het is allemaal gaan... ja, wat ik dan noem in mijn eigen vocabulaire, het zijn allemaal echte spelers. Het gaat dan, als het allemaal echte spelers zijn, dan gaat alles vanzelf eigenlijk. Nou, niet helemaal, maar het gaat in ieder geval wel de goede kant op de hele tijd. Het is Joost Leijwaard hier achter de drums. Wolf het Brederode. Gulli Goodmanson. Anderhalf jaar geleden, 2 jaar geleden of zo, hebben we elkaar getroffen op een vrij exotische, dan wel eigenaardige gelegenheid in Tokio. En I'm very happy that we could, you know, do some real shit here tonight. Matthias Eijk.

0: Het laatste wat we voor jullie gaan spelen is van Matthias en het heet Williamsburg. En hartelijk dank voor dat jullie hier allemaal zijn. En wat een geweldig festival toch iedere keer weer, hè? Hier, ja. November Music.
1: Jullie houding.
2: Het waren Dakota van Matthias Eik en Mina Dajski, een stuk van Juri Honing, door het Juri Honing Acoustic Quartet en trompetist Matthias Eik. Het concert werd afgesloten met een werk van gast Matthias Eik. Dit is Williamsburg. Matthias Eik, trompet en Juri Honing Acoustic Quartet.

0: Robert Brederode, Joost Luijmaat, Matthias Eijk, Gordy Gudmundsson, Juri Honing, dank jullie wel.
1: Het was tot slot van het concert van Matthias Eijk, trompet, en de Juri Honing Acoustic Quartet Williamsburg. Een stuk van de trompetist zelf. De opnamen werden gemaakt in opdracht van de VPRO door Mark Broer. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016, die datum is 4 september.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de vierde uitzending met opnames van het festival November Music 2016, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. Vandaag het gecombineerde concert van Temco en het Zwitserse Nick Bertsch Mobile Extended. We trappen af met twee werken door Temco plus Nick Bertsch op piano. U hoort achtereenvolgens Modul 35 van Nick Bertsch en Dröhne van Temco. Pianist van Temco's

pianist Rogier Telderman. Dit zijn Nick Bertsch en Temco, bestaande uit Aart Strootman gitaar, Rogier Telderman piano, Fred Jacobson bas en Ramon Lormans slagwerk.

Dit was Temco met Nick Bertsch in achtereenvolgens module 35 en Dröhne. Het concert werd voortgezet door Nick Bertsch Mobile Extended. Het gebruikelijke kwartet bestaande uit Nick Bertsch piano, Sha, contrabas en basklarinet, Nicolas Stocker slagwerk en Caspar Rast drums, aangevuld met twee violen, een altviool en twee cello's. Dit zijn module 29, 4 en 5, alle composities van Nick Bertsch.

Dit was module 29, 4 en 5 van en door Nick Bertsch Mobile Extended. U luistert naar opnames gemaakt tijdens November Music 2016. We gaan direct verder met de volgende modules. Dit zijn module 18, 56, 42, 52 en 60. U hoort Nick Bertsch Mobile Extended.

Dit waren module 18, 56, 42, 52 en 60 door Nick Bertsch Extended. Het concert van Bertsch consorten werd afgesloten met een toegift waarin zeker een module werd gespeeld. We weten alleen niet welke. U hoort nog één keer Nick Bertsch Mobile Extended, bestaande uit Nick Bertsch piano, Sja contrabas en basklarinet, Nicolas Stocker slagwerk en Caspar Rast drums, Etienne Abelin en Ola Sendecki viool, David Schnee altviool en Sol Mehong en Ambrosius Huber cello.

Dit was de toegifte aan het slot van het concert van Nick Berch Mobile Extended. De opnames werden in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de concertzender NVPRO gemaakt door Wijnand de Groot. Op 5 november maakte Wijnand de Groot ook opnames van het Dudok Quartet en het Duo van Amsterdam. U heeft daar nog een stuk van te goed. U gaat nu luisteren naar Silencio uit 1991 van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Het werk wordt uitgevoerd door Vincent van Amsterdam accordeon, Janine van Amsterdam viool en Dudok kwartetcellist David Faber. Dit is Silencio.

Dit was tot slot van deze November Music 2016 uitzending Silencio van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door Vincent van Amsterdam accordeon, Janine van Amsterdam viool en David Faber cello. Alle live opnames tijdens November Music werden geproduceerd door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Alle informatie over dit programma vindt u op www.concertzender.nl. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016 is volgende maand op 2 oktober.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de zesde uitzending met opnames van het festival November Music 2016. Dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. En volgende week is het weer zover. De 25e editie van November Music begint op donderdag 2 november aanstaande en duurt tot zondag 12 november. En ook dit jaar zal de Concertzender in samenwerking met de VPRO weer zo'n 14 concerten opnemen. En die gaan we vanaf januari volgend jaar bij de Concertzender uitzenden. Nu weer terug naar 2016. Op 13 november vond in de Toonzaal de wereldpremière plaats van Giudecca van Aart Strootman. Inmiddels winnaar van de Gaudeamus Award 2017. Giudecca is gebaseerd op losse teksten uit de hel van Dante. Nora Fischer is de sopraan en Aart Strootman de gitarist met een achtergrond van een eerder opgenomen tape. Dit is Giudecca.

0: dankjewel.
1: Dit was de eerste helft van False Memories van Evelien van den Broek, zoals de première klonk tijdens November Music. We gaan tot slot van deze November Music 2016 uitzending verder met het vervolg. En u hoort de delen Japan, Creatures, Throw, Pop Out en Float, allemaal op teksten van A.R. Hopwood. U hoort Evelien van den Broek, stem en elektronica, Koen Kaptein, trombone, elektronica, Richard van Kruisdijk, slagwerk en elektronica en Tony Rowe op synthesizers. De opname in Theater Artemis werd gemaakt door Kees van der Wiel, die ook alle andere opnames tijdens het festival produceerde en dit programma voor u samenstelde. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016 is volgende week op maandag 6 november te horen. Maar nu eerst False Memories van Evelien van den Broek.

Dank jullie wel. Dit is alweer ons laatste nummer. En ik wil toch even, omdat ik zo blij met ze ben, wat mensen voorstellen. Tony Roo op toetsen. Richard van Kruisdijk. Koen Kaptein. Trombone. Laatste is Float.

Marcel, Alistair. Marcel, video. Alistair, the false memories.

0: Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de 7e uitzending met opnames van het festival November Music 2016. Dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. Donderdag 2 november is alweer de 25e editie van November Music, die van 2017 dus, van start gegaan met in totaal zo'n 80 concerten, met daarbij ruim 25 wereldpremières. De Concertzender zal in samenwerking met de VPRO ook dit jaar weer 15 concerten opnemen, die we vanaf januari volgend jaar weer bij de Concertzender kunt beluisteren. Maar nu terug naar 2016. Op 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van Orkest de Ereprijs. Op het programma stonden composities van Janko Verduin, Martijn Padding, Holly Harrison en Joe Cutler. Omdat we vandaag ook de ruim een uur durende integrale uitzending van The News van Jacob ter Veldhuis uitzenden, kunnen we vandaag slechts twee werken laten horen van dit concert van de Ereprijs. Janko Verduin maakte speciaal voor de Ereprijs en Hammond-orgelspeler Wilbert Bulsink het multimediawerk Distortion V2C. Hij onderzoekt in zijn compositie de manier waarop wij beelden en klanken waarnemen. Met zijn grote associatievermogen en wijde klankspectrum is het Hammond-orgel het ideale klankvehikel voor Janko Verduin. In het concert is het beeld een swingend contrapunt, waarvan we nu helaas weinig kunnen zien. Maar ook zonder beeld staat het werk van Janko Verduin als een huis. Luistert u naar de wereldpremière van Distortion V2C van Janko Verduin door Wilbert Bulsink, Hammond Orgel en Orkest de Ereprijs onder leiding van Christian Carlsen.
1: Roll 45 and put it up with
2: Chuck. To the show in 10, 9, 8, 7, 6, 5.
1: Okay, Cal, we'll
2: four,
1: be coming to you.
2: Three, two, one.
1: With a
2: track
1: box.
2: It. We're on the air.
3: You know,

Dames en heren, zoals u hoort is er een technisch probleem. Dit was ook een heel interessant monoloogje wat u hier hoorde. Maar het was overduidelijk niet Distortion V2C. Ondertussen zijn de technici hard op zoek naar het stuk van Janko Verduin wat we wel willen gaan horen. En waarvan ik al vertelde dat het speciaal geschreven is voor Orkest de Ereprijs en Hammond orgelspeler Wilbert Bulsink. En dat werd vorig jaar november opgenomen en gespeeld dus in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. En ik krijg een teken dat het stuk nu klaar staat. U kunt er nu naar gaan luisteren.

Honestly, I had the most impressive go-go.

Dit was ruim een uur The News van Jacob ter Veldhuizen, uitgevoerd door FC Jongbloed. Een ensemble van studenten van het Fontes Conservatorium Tilburg onder leiding van Aart Strootman. Hiermee zijn we aan het eind van deze uitzending met live opnames van het festival November Music 2016. Kees van de Wiel, die alle andere opnames tijdens het festival produceerde, stelde dit programma voor u samen. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016 is over 2 weken op maandag 20 november.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de 8e uitzending met opnames van het festival November Music 2016, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. Ook dit jaar, 2017, heeft de Concertzender in samenwerking met de VPRO weer 15 concerten opgenomen, die u vanaf januari 2018 bij de Concertzender kunt beluisteren. Maar nu terug naar 2016. Op 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van orkest De Ereprijs. We hebben daarvan 2 weken geleden al 2 werken laten horen. Vandaag tijd voor Shoes, Ships and Sealing Wax uit 2015 van de jonge Australische componiste Holly Harrison, die in 2014 de eerste prijs heeft gewonnen in de door De Ereprijs georganiseerde Young Composers Meeting. Luistert u naar Shoes, Ships and Sealing Wax van Holly Harrison, de orkest De Ereprijs onder leiding van Christian Carlsen.

Dit was Shoes, Ships en Sealing Wax van Holly Harrison door orkest De Ereprijs onder leiding van Christian Carlsen. Het laatste werk op het programma was Bad Machine uit de 2001 van de Britse Joe Cutler. Hij schreef dit werk alweer 15 jaar geleden in opdracht van orkest De Ereprijs. Joe Cutler won vorig jaar de British Composer Award in de categorie Hedendaagse Jazz-compositie. In 2008 won hij diezelfde prijs in de categorie Kamermuziek. Dit geeft aan hoe veelzijdig het werk van Joe Cutler is. Luistert u nu naar Bad Machine. Dit is Orkest De Ereprijs onder leiding van Christian Carlsen.

Dit was Bad Machine van Joe Cutler door Orkest de Ereprijs onder leiding van Christian Karsten. De opname van dit concert is in de kleine zaal van de Vakadefabriek gemaakt door Theo van Soest. U luistert naar opnames die de concertzender vorig jaar maakte tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Maar nu even een uitstapje naar 2015. Tijdens de editie 2015 van November Music ging Cocon, een muziekinstallatie van Diane Donk, in première. Toen nog in een uitvoering met het Encore strijkkwartet. Daar zijn toen geen opnames van gemaakt, maar gelukkig vond er in februari van dit jaar een reprise plaats tijdens het festival Liefde tussen de lijnen in cultuurcentrum De Grote Post in het Belgische Oostende. Hier werd een zeer succesvolle uitvoering gebracht door Jacqueline Hamelink, stem en cello, en Diane Donk die de live elektronica bestuurde. Alles speelde zich af rond een intrigerende sculptuur van Iris Bouwmeester. Als u daar nog wat van wilt zien, verwijs ik u graag naar de website bouwmeesterdonk.nl. Daar is een mooi filmpje te vinden van de uitvoering in Oostende. Dit is Cocon van Diane Donk door Jacqueline Hamelink en Diane Donk.

Dit was Cocon van Diane Donk, uitgevoerd door Jacqueline Hamelink, cello en stem, en Diane Donk live elektronica. De opname in Oostende werd gemaakt door Kees van der Wiel. Op zaterdag 5 november 2016 speelde in een uitverkochte grote kerk in 's-Hertogenbosch het Atlas Ensemble het splinternieuwe werk Nomaden van de Nederlandse componist en artistiek leider van het Atlas Ensemble, Joël Bons. Dit werk is geschreven in opdracht van de Cello Biennale in samenwerking met November Music. Je kwam ogen en oren tekort tijdens dit concert, waarin topmuzici uit het Verre Oosten, Centraal-Azië, Europa en het Midden-Oosten hun koppen bij elkaar staken voor een wereldse muziekreis zonder weerga. De hoofdrol in dit ruim een uur durende werk werd vertolkt door de Franse cellist Jean-Kien Keras. Keras gaat een fijn besnaarde dialoog aan met het ruimtelijk opgestelde Atlas Ensemble, waarvan de muzici veelal cello-achtige instrumenten uit allerlei windstreken bespelen. Luistert u naar Nomaden van Joël Bons met Jean-Kien Keras cello en het Atlas Ensemble onder leiding van Ed Spanjaard.

En dat applaus, dat was voor de vierdelige suite November Music van Rembrandt Frerichs. Uitgevoerd door Hossein Alizadeh op tar en setar, het cello-octet Amsterdam en het Rembrandt Frerichs trio. De opname werd voor VPRO en Concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de Concertzender vorig jaar maakte tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op vrijdag 18 november was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een lange avond onder de titel Colors of Dam en het Rembrandt Frerichs trio. De opname werd voor VPRO en Concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de Concertzender vorig jaar maakte tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op vrijdag 18 november was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een lange avond onder de titel Colors of Improvisation. Inmiddels

Time flies, zeggen ze wel eens. We zijn aan een laatste stuk toe van deze set. Het was me genoegen en nogmaals een groot applaus voor Colin Vallon. Mijn naam kennen jullie al, dus dat is helemaal oké. We eindigen met een stuk. We dachten, een encore in een eerste set is niet waarschijnlijk, maar het is eigenlijk een encore-stuk.

Cendre was de titel van het laatste stuk, compositie van Colin Vallon, uitgevoerd op twee piano's door Colin Vallon zelf dus en Jeroen van Vliet. En dat alles op de Colors of Improvisation avond tijdens November Music 2016. De opname werd door de VPRO en Concertzender gemaakt door Mark Broer. En dat was ook de laatste van 19 uur live opnames van November Music 2016, die overigens ook allemaal weer te beluisteren zijn op ons themakanaal November Music. Te vinden dus op de site van de Concertzender, concertzender.nl. En inmiddels hebben we in opdracht van November Music en VPRO Vrije Geluiden opnieuw een 15-tal opnames gemaakt tijdens November Music 2017, waarvan u nu de eerste gaat beluisteren, als u wilt, uiteraard. Op zaterdag 11 november 2017 vond in de Willem II Concertzaal, dat is de voormalige toonzaal, de première plaats van een zeer bijzondere productie. De jonge componist Morris Kliphuis en de singer-songwriter Lucky Fons III schreven voor sopraan Nora Fischer het ragazza-kwartet en slagwerker Remco Menting de liedcyclus The Secret Diary of Nora Plain. Het is het verhaal dat vertelt van Nora Plain, die een eigen leven probeert te leiden in een wereld die alsmaar meer wil binnendringen tot in haar diepste gedachten en gevoelens. Een persoonlijk en hartverscheurend relaas over de verhoudingen tussen maatschappij, privacy, paranoia en erotiek. We gaan luisteren naar The Secret Diary of Nora Plain.

Dit was Study for String Instrument No. 1 van Simon Steen Andersen door Quartetto Mauritje, voorafgegaan door Tetras van Yannis Xenakis. Quartetto Mauritje eindigde het concert met première van Ear Witness voor strijkkwartet en tape van de Italiaanse-Nederlandse componiste Silvia Borzelli. Met vrije harmonieën stippelt het kwartet samen met de soundtrack een pad uit van één van de 50 karakterschetsen waaruit het boek Ear Witness van schrijver Elias Canetti bestaat. Dit is Quartetto Mauritje met Ear Witness van Silvia Borzelli.

Dit was de wereldpremière van Ear Witness van Silvia Borzelli, uitgevoerd door Quartetto Mauritsje. Een wat korter intermezzo tijdens de View Marathon was het optreden van de jonge saxofonist Tom Sanderman met The River Beneath Us, dat Anthony Fiumara speciaal voor hem schreef in 2015. Tom Sanderman bespeelt de tenorsaxofoon in dit vierdelige werk dat klinkt als een langzaam stromende rivier. Daarna bracht hij met sopraan Rianne Wilbers Drifting, een nieuw werk van de jonge Nederlandse componist Remy Alexander. Rianne Wilbers en Tom Sanderman maken samen deel uit van het Brabantse ensemble Vonk, dat hedendaagse muziek brengt in een theatrale setting. Luistert u naar The River Beneath Us van Anthony Fiumara en Drifting van Remy Alexander.

Dit was Drifting van Remy Alexander door Rianne Wilbers, sopraan, en Tom Sanderman, sopraansaxofoon. Voorafgegaan door The River Beneath Us van Anthony Fiumara met Tom Sanderman op tenorsaxofoon. De Fiumarathon, waarvan u over 2 weken meer gaat horen, sloot af met het Nederlandse Ragazze Quartet. Zij begonnen hun concert met De Maasegel uit 2012 van de Nederlandse componist Reza Namavar.

Dit was Narcolepsie van Aart Strootman, voorafgegaan door Dust en voor Aart Strootman van Anthony Fiumara, uitgevoerd door Aart Strootman. Elektrische gitaar tijdens de 6 uur durende Fiumarathon tijdens November Music 2017. Na het recital van Aart Strootman werd plaatsgemaakt voor FC Jongbloed, een ensemble van het Tilburgse Fontes Conservatorium onder leiding van Aart Strootman, dat werk speelde van Fiumara, Strootman, Lang en compositiestudenten van Fontes. In dit eerste blokje gaat u luisteren naar Impure uit 2013 van Anthony Fiumara, de première van The Rhythmic Ensemble van compositiestudent Simeon Mulder en ongedirigeerd Stick Figure uit 2001 van de Amerikaanse componist David Lang. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman.

Dit was Impure van Anthony Fiumara, The Rhythmic Ensemble van Simeon Mulder en Stick Figure van David Lang door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Het concert vervolgde met Pointless uit 2016 van Aart Strootman, de première van What? Tonality van compositiestudent en FC Jongbloed pianiste Eveline Vervliet, de solo voor alto flute van Anthony Fiumara uit 2009 door FC Jongbloed fluitiste Katinka Porcius en tenslotte Juxtaposition, de afsluitende première van compositiestudent Xavier Geerman. Dit is FC Jongbloed.

Dit waren tot slot van het concert van FC Jongbloed. Pointless van Aart Strootman. What Tonality van Eveline Vervliet. De solo voor alto flute van Anthony Fiumara. En Juxtaposition van Xavier Geerman. Dit was FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. We zijn nog steeds bezig met opnames van de Fiumarathon in de Willem II Concertzaal tijdens November Music 2017. Ook pianist Ralf van Raat was van de partij tijdens deze Fiumarathon en hij kwam onder andere om een première te brengen van Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara. Een bewerking van zijn in 2008 voor November Music gecomponeerde tapecompositie met dezelfde naam. De première werd voorafgegaan door een ouder werk van de in de zaal aanwezige Brabantse componist Daan Manneke, Quasi una fantasia, in 2004 voor Ralf van Raat geschreven. Dit is Ralf van Raat.

Dit was The Hermit Thrush and the Astronaut door Robert Black, contrabas, voorafgegaan door Velvet door celliste Ashley Bathgate. Het zijn beide werken van Kate Moore. Na deze twee inleidende solowerken werd het tijd voor weer eens een wereldpremière. Kate Moore schreef in opdracht van November Music het werk Bush Ranger Psychodrama voor de stem van de traditionele Ierse folkzanger Erlai O'Leonard. En hij wordt bijgestaan door het Italiaanse Quartetto Moris en slagwerkster Mei Li Yi op vibrafoon. Bush Ranger Psychodrama is een intense monoloog over de Australische woudloper die binnen de koloniale geschiedenis als een soort volksheld gezien wordt in de rebellie tegen de Engelse overheerser. Dit is de wereldpremière van Bush Ranger Psychodrama van Kate Moore.

En dit was de wereldpremière van Bush Rangers Psychodrama van Kate Moore door Jarla O'Leonard, Quartetto Maurice en slagwerkster Mei Li Yi. De opnames in de clubzaal werden gemaakt door Theo van Soest. En dat gebeurde natuurlijk in het kader van onze live-opnames van de 25e editie van November Music 2017. Op dezelfde dag, maar dan een uur later, zat de grote zaal van de Verkadefabriek vol. En ze zaten vol in afwachting van de Bang on a Can All-Stars. Dit ensemble werd opgericht door de componisten David Lang, Michael Gordon en Julia Woolf. Vanavond het project Field Recordings, waarvoor componisten van over de hele wereld werden uitgedaagd om een kort werk te schrijven aan de hand van een door hen zelf gemaakte veldopname. U hoort in het eerste blokje muziek achtereenvolgens Reeling uit 2012 van Julia Woolf, een Open Cage uit 2007 van Florent Giz, Hybrid M. Bigotties van Juan Philippe Walker en tenslotte Gene Takes a Drink van Michael Gordon. Dit zijn de Bang on a Can All-Stars.

Good.

December to Paris. Jefferson is a tree.

Dat was Gene Takes a Drink van mede Bang on a Can oprichter Michael Gordon. De Bang on a Can All-Stars vervolgde hun serie Field Recordings met Fate to Slide uit 2012 van Christian Marclay, Unused Swan uit 2012 van David Lang, de wereldpremière van Lesson 25 Time van de Nederlandse componist Aart Strootman en tenslotte Really Craft When You uit 2016 van Caroline Swan. Luister weer naar Bang on a Can All-Stars.

Dit was Shorelines van Oliver Coates, uitgevoerd door het Nederlandse Ragazze Quartet. In 2017 Artist in Residence tijdens November Music. Dit zijn live opnamen die de concertzender in samenwerking met de VPRO maakte tijdens het festival November Music 2017. Zaterdag 11 november zat de grote zaal van de Verkadefabriek helemaal vol voor het eerste deel van de Minimal Music Marathon. De 80ste verjaardag van Philip Glass werd afgelopen jaar groots gevierd. Minimalistisch kun je het huidige repertoire van Philip Glass amper nog noemen, maar dit concert legt de focus op Glass' legendarische vroege minimal music. Kenner, liefhebber en festivalcomponist Anthony Fiumara diept samen met Slagwerk Den Haag de mooiste Glass-pareltjes op, zoals Music in Similar Motion uit 1969, One Plus One uit 1967 en Mad Rush uit 1979. De werken van Glass worden afgewisseld met de 5 delen uit het nieuwe werk Victorious Body, dat Anthony Fiumara voor deze gelegenheid en voor Slagwerkgroep Den Haag schreef. Alle details over de volgorde en titels, zoals altijd te vinden op onze website. Dit zijn een uur lang de Minimal Glass Interludes van Anthony Fiumara en Philip Glass door Slagwerk Den Haag, bestaande uit Fedor Teunissen, Frank Wink, Joey Marijs, Niels Meliefste en Pepe Garcia.

Je hoorde Serre en Pie van Rob Zuidam, uitgevoerd door Katrien Baert en het collectief. U luistert naar live-opnames die de Concertzender maakt in samenwerking met de VPRO tijdens het festival November Music 2017. Op zondag 12 november werd er in het kader van de kunstmuziekroute tientallen concerten gegeven op allerlei locaties in het centrum van Den Bosch. In de pleitzaal van de Muzerijen bracht het Prisma Trio de wereldpremière van Textures van de Tilburgse componist Marijn Bisschops. De oorsprong van Textures ligt in IJsland, waar Bisschops als artist in residence verbleef om foto's te maken en inspiratie op te doen voor nieuwe muziek. En de foto's met de typische texturen van het IJslands landschap werden tijdens deze première vertoond. Luistert u naar Textures van Marijn Bisschops door het Prisma Trio. Dat bestaat uit Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt, altviool en Michiel Weidner cello.

Thank you. That was the title track called The Rock.

Vanuit de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch was dit het Noorse Herskedal. Met een heerlijke mix van jazz, kamermuziek en Oosterse muziek. Alle muziek werd door Daniel Herskedal geschreven. En zelfs gebruikelijk zijn alle details te vinden op onze website concertzender.nl. U luistert naar live-opnames die de Concertzender maakte in nauwe samenwerking met VPRO Vrije Geluiden in 2017. Tijdens de 25e editie van het festival November Music. Op dezelfde dag in dezelfde zaal speelde het Nederlandse Caravan. Een kwartet bestaande uit Julian Schneeman, piano, Emmy Storms, viool, Java Manla, oud en Jeroen Batterink, slagwerk. Ook dit ensemble, Caravan, verbindt het oosten met het westen. Samen met onder andere de Syrische oudspeler Java Manla onderneemt bandleider en componist Julian Schneeman een grensoverschrijdende trip, waarbij dromerige Arabische melodieën en opzwepende Ierse folk hand in hand gaan met weer betoverende kamermuziek en avontuurlijke jazz. Dit alles maakt deel uit van één en hetzelfde verhaal, namelijk de kracht van de muzikale diversiteit. Hier is bijna een uur lang Caravan.